en hoe schoner de lucht is die je inademt en hoe zuiver het water is dat je drinkt, des te beter voor je welzijn. Waarom zou je kiezen voor een water- en luchtzuiveraar? En waar kun je op letten bij de aankoop van dergelijke filters? Door de toenemende milieuproblemen raken onze lucht en water steeds meer vervuild. En gelukkig wordt de meeste vervuiling in ons kraanwater door de zuiveringsinstallatie gefilterd. Helemaal wanneer je het vergelijkt met andere landen, kun je stellen dat het drinkwater in Nederland en België van hoge kwaliteit is. Onze lucht daarentegen is van een stuk mindere kwaliteit vergeleken met andere landen. Vooral in de stedelijke gebieden van de provincie Noord-Brabant is de lucht sterk vervuild. Volgens Milieudefensie kun je alleen op Vlieland en Schiermonnikoog nog gezonde lucht inademen. Luchtverontreiniging wordt met name veroorzaakt door verkeer, maar ook door onze industrie en intensieve veeteelt. Daarnaast stoten scheepvaart, luchtvaart en bouwwerkzaamheden veel schadelijke stoffen uit. En dit zorgt voor zogenoemde fijnstoffen in de lucht. Dit zijn luchtverontreinigde stoffen met het grootste effect op de gezondheid in termen van vroegtijdige sterfte en ziekte. Volgens de gezondheidsinstanties vormen lucht- en watervervuiling een steeds groter probleem voor onze gezondheid. Het gebruik van filters is een manier om lucht en water enigszins te zuiveren van schadelijke stoffen. En ondanks dat ons drinkwater schoon is, kunnen de aanwezigheid van eventuele reststoffen niet helemaal voorkomen worden. Denk hierbij aan minuscule deeltjes van chemische stoffen, hormoonverstoorders en medicatie. Gelukkig wordt de toelaatbare hoeveelheid van een bepaalde stof zorgvuldig vastgesteld. We hebben het dan ook over een relatief lage hoeveelheden waarvan de officiële instanties nog niet aannemen dat dit de gezondheid in gevaar brengt. Voor het drinken van water dat verder gezuiverd is van deze reststoffen, kun je een waterfilter kopen. En maar tips om op te letten voordat je die waterfilter aanschaft. Ten eerste is het formaat belangrijk. Hiervoor is het relevant dat je weet waarvoor je een waterfilter wil gebruiken en voor hoeveel personen. Voor prijs zijn je wensen natuurlijk heel anders dan wanneer je de waterfilter wilt gebruiken op je aanrecht in de caravan of juist in een ruime gezinswoning. En naast de prijs is ook de levensduur van belang. Hoe lang duurt het bijvoorbeeld voordat de filterelementen vervangen moeten worden? Hoe schoon moet het water worden en wat wordt er uitgehaald? Wil je alleen water filtreren of wil je ook dat je drinkwater gevitaliseerd en gemineraliseerd wordt? Hiermee wordt het water zoveel mogelijk hersteld tot de oorspronkelijke vorm. Zoals eerder genoemd houdt onze lucht door milieuvervuiling tegenwoordig sterk te wensen over. Maar ook het binnenklimaat is door verschillende factoren minder gezond. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van houtkachels of een open haard. Door de toenemende gasprijs neemt de verkoop van hout voor deze verwarmingsbronnen toe. En volgens het Longfonds zijn de mensen nog niet op de hoogte van de gezondheidsklachten die dit kan veroorzaken. Een andere reden waarom je kunt kiezen voor een luchtfilter is het teruggaan van de verspreiding door ziektemakers. Luchtreinigers kunnen eventueel aanwezige virussen of bacteriën in de lucht die door het apparaat stroomt verminderen. Vooral in de wintermaanden, waarin mensen dicht op elkaar zitten en minder goed wordt geventileerd om stookkosten te besparen.

En dat waren Nick en Simon met het water van vandaag. En ga verder met een liedje van Rauwe Hezen. Lucht van water, lucht en liefde CD.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Hoe redden we de wereld nu nog? Oprichter van Ocean Love, Ilke van der Linde, vraagt zich hardop af hoe het verder moet met het redden van de wereld. We zijn de afgelopen decennia volgens hem op de verkeerde milieubeen gezet door de overheid. En toch blijft hij optimistisch. In de jaren 80 begonnen de eerste milieucampagnes met de slogan die iedereen boven de 40 nog zal kennen. Een beter milieu begint bij jezelf. Het bleek een voltreffer, want niemand kon hier tegen zijn. Toch? Zelfs de eerste milieuactivisten, die nog maar net waren begonnen om nalatige overheden en vervuilende industrieën een spiegel voor te houden, hadden hier niets van terug. Dus heel Nederland ging eerst maar eens naar de glasbak, de papierbak, de oude batterijtjesdoos bij de supermarkt. We gingen scharreleieren eten en een minderheid stopte met het eten van vlees. Of deed in ieder geval de plofkip in de ban. Als je vooruitstrevend was, had je zelfs wc-papier van kringlooppapier. Waardoor je weliswaar een schraal poepgat kreeg. Maar ja, een beter milieu begon zelfs bij je eigen achterwerk. De overheid had met succes ieders vizier gezet op introspectie. Maar terwijl iedereen zich in verschillende mate van zijn of haar beste kant liet zien, schoof het zelf in alle stilte de benodigde wetgeving voor zich uit. Of erger nog, er werd van alles gedaan dat de wereld nog verder in de problemen bracht. Soms onbewust of onbedoeld, maar het uiteindelijke effect was hetzelfde. Zo werd het oude witgoed wel ingezameld, maar vervolgens in West-Afrika gedumpt. Onze oude kleren dumpten we trouwens ook in Afrika, en dat lijkt tof. Maar zodoende kunnen lokale kledingsmaker geen droog brood verdienen. Het gescheiden opgehaalde afval werd vaak bij de verbrandingsovens weer op één hoop gegooid, want we waren er toen nog niet aan toe. De fossiele industrie krijgt jaarlijks voor miljarden aan subsidies. Miljarden, lees dit goed. Kom ik aanzetten met mijn kartonnen rietje, dat na 3 minuten al bijna oplost in mijn smoothie met havermelk? Daar valt toch niets tegen op te werken als individu. Een andere slogan die tot voor kort goed werkte was deze. Melk, de witte motor. Weet je dat nog? Alle ouders werden aangespoord om hun kind 3 keer per dag melk te laten drinken. En bijna alle scholen hadden zelfs een systeem van verplicht schoolmelk te drinken. Remember dat? Je denkt dan jarenlang dat hier geen kwaad in schuilt, totdat je steeds vaker leest dat melk helemaal niet zo gezond is. En dat blijkt dat de Nederlandse zuivelindustrie tientallen jaren vele miljoenen subsidies heeft gehad van de Europese Unie. En dan niet omdat melk zo gezond is, maar omdat Nederland veel te veel koeien heeft. En zonder subsidie en dure promotiecampagnes met een melkoverschot zou komen te zitten. En terwijl de subsidie eigenlijk gebruikt had moeten worden om het aantal koeien te verminderen, ten behoeve van stikstofproblemen. Maar ja, dat durfde geen enkele regering, want dan zou er een opstand komen vanuit de boeren. Wat nu alsnog is gebeurd. Maar de overheid doet toch ook wel iets goed. Zolang die jarenlange campagne tegen zwerfafval. Nederland schoon. Enkele jaren heb ik die campagne uitgevoerd voor de overheid, totdat ik ontdekte dat het geld eigenlijk vanuit onder meer Coca-Cola kwam. In ruil voor het financieren van deze campagne voerde de overheid geen statiegeld in op kleine flesjes en blikjes, die nu met miljoenen in de oceaan drijven. 40 jaar lang hebben overheid en bedrijfsleven dankzij een covenant dat statiegeld niet invoert, en nu stikken er dagelijks duizenden dieren door deze nalatigheid. We zijn dus eigenlijk decennia lang al bedonderd door de overheid en het bedrijfsleven. We werken zelf vaak braaf aan het milieu. Maar de slogan over dat het bij jezelf begint, in de lagen boven ons genegeerd. En precies die instanties gaan ons nu, door de nood gedwongen, vertellen dat wat we moeten doen, en wel heel snel. Maar de politiek realiseert zich niet dat ze door haar eigen nalatigheid en hypocrisie geen autoriteit meer heeft. En daarom snap ik heel goed dat er over de hele wereld een grote weerstand bestaat jegens vergaand ingrijpen door diezelfde overheid. En dat doet me zeer. Want de realiteit is natuurlijk dat er wel degelijk radicale maatregelen nodig zijn om de oerwouden, de biodiversiteit en de oceanen te beschermen. Dus hoe moeten we dat nu dan verder? Hoe komen we uit deze padstelling? Grofweg zijn er 4 routes. En de meest populaire route lijkt wel die te zijn van de kont tegen de krip gooien. Weg met de overheid en de politiek. We zijn er klaar mee. Hoe begrijpelijk ook, voor de wereld is dat hoe dan ook het allerslechtste. Niets doen kan echt geen optie zijn. Daarmee beroven we alle kinderen, dieren en het ecosysteem van een gezonde toekomst. Een alternatief is dat je de politiek ingaat om die instituten van binnenuit te veranderen. Een route die ik al lang heb aangehangen. Maar omdat de bureaucratie stroperiger is en de meeste politici conservatief zijn, vrees ik dat dit te lang gaat duren. En in verzet gaan tegen de nalatige overheid en vervuilende industrie is dan veel logischer. Dus dat is aan te bevelen. Maar de massa krijgen we dan alleen nog niet mee. De meerderheid doet alleen maar weer mee als we in hun harten kunnen komen, als we ophouden te vertellen wat we allemaal moeten. Maar mensen positief meenemen naar waar we in 2030 en 2040 zouden kunnen zijn? Welke kansen liggen er? Welke innovaties kunnen we verzinnen? Er is geen kracht zo sterk als wilskracht, dus die moet worden aanboren, die moeten we aanboren. De route naar het hart is, naar mijn inschatting, de enige route die tot duurzame verandering kan leiden. Met het vertellen en tonen van een droom van een schone, gezonde natuur willen we het met Ocean Love een beetje helpen, zodat we mensen in het hart raken en ze daarmee openstaan voor wat er nodig is om de oceanen te beschermen. En zo krijgen de Beatles toch gelijk. Love is all you need. Alleen met wilskracht, visie en daadkracht vanuit liefde komen we uit deze impasse. Wie staat erop? Wie doet er mee? Jij?

En dat was Jeffrey Hazen met De wereld is van ons allemaal. Zonnepanelen recyclen dankzij Australisch onderzoek. Dankzij de Australische Deakin University zijn zonnepanelen in de toekomst misschien recyclebaar. Recycling is momenteel nog niet financieel voordelig, waardoor kapotte panelen vooral bij het afval belanden. Maar volgens de cijfers van het CBS heeft zo'n 5% van alle Nederlandse woningen zonnepanelen. En deze panelen gaan in theorie ongeveer 25 jaar mee, waardoor het een duurzame investering is. Echter komen ze op de schroot terecht als ze stuk gaan, omdat het meer kost dan het oplevert om het materiaal te recyclen. En daarin komt wellicht nu verandering. Volgens Euronews.green eindigt 90% van alle zonnepanelen, zodra ze niet meer werken, op de vuilnisbelt. En dat is een probleem, vindt Anthony Vipont, de CEO van Lotus Energy. Dit energiebedrijf zet op grote schaal in voor duurzame energie. En zonne-energie is bedoeld als een product voor hernieuwbare energie en duurzaamheid. Het beste rendement halen uit een zonnepaneel is waarschijnlijk belangrijker dan uit elk ander product. In de zonnepanelen zitten siliconen verwerkt. En van die siliconen wordt materiaal gemaakt dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld het opschroeven van de capaciteit van lithiumbatterijen. De reden dat zonnepanelen momenteel niet worden gerecycleerd is omdat het een duur en tijdrovend proces is. Dat maakt dat het goedkoper is om ze weg te gooien dan om de onderdelen uit het afval te redden. En Deakin University bedacht een manier om het recycleproces rendabeler te maken. Hun methode is gebaseerd op het gebruik van hitte en chemische processen. En hierbij worden geen gevaarlijke chemicaliën gebruikt. Dus deze methode is niet alleen goedkoper, maar ook beter voor het milieu. Momenteel wordt er met de methode geëxperimenteerd om te zien of de technologie op grotere industriële schaal inzetbaar is. Niet alleen commercieel is het een veelbelovende ontwikkeling. Deze recycling helpt met het verminderen van het plaatmateriaal op de stortplaatsen voor een veel schoner milieu.

En dat waren Agda en de Munnik met Het regent zonnestralen. En ik ga verder met een liedje van Peter Blanker, Mijn zonnebril.

0: You're listening to Global.
1: En nu volgen onze mededelingen. Geniet je van onze Nederlandse programma's? Wij zenden uit via Radio 4EB op 98.1 FM op zaterdagmiddag van 4 tot 5 uur en op Global, onze digitale zender, op vrijdagmiddag van 6 tot 7 uur en zaterdagmiddag van 5 tot 6 uur. En onze programma's zijn ook te volgen via de website van ons radiostation 4eb.org.au. En als je onze Facebookpagina 4eb Dutch liked en volgt, blijf je op de hoogte van onze uitzendingen en ander nieuws en evenementen. De NAQ Dutch Club is te vinden op 123 Pine Roads in Richlands. Hun telefoonnummer is 3271-5662. En hun e-mail is dutchclubbrisbanenaq@gmail.com. En hun website is www.dutchclubbrisbanenaq.com. De kruidenier van de NAQ heeft een assortiment van Nederlandse en Indonesische producten. En iedereen is er welkom. Bovendien is er tijdens de openinguren catering. Dus kom gerust langs voor koffie of een lekkere lunch. En verder kun je gezellig bladeren in Nederlandse boeken en tijdschriften. De kruidenier is open op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en zaterdags van 9 tot 12 uur. En gedurende die openingstijden zijn er evenementen zoals klaverjassen en biljarten en over 50er samenkomsten. En de NAQ is ook actief op zoek naar vrijwilligers die kunnen meewerken tijdens evenementen. De Nederlandse Kamer van Koophandel organiseert activiteiten voor bedrijven en andere belangstellenden. Zo organiseren zij de maandelijkse zakenborrel, die plaatsvindt op de eerste donderdag van iedere maand, vanaf 5:30 'smiddags. En voor meer informatie over alle evenementen en lidmaatschappen, surf dan naar dccq.org. De Dutch Courier is een krant in het Nederlands en het Engels. Nederlandse groepen, waaronder onze radiogroep, dragen bij aan deze krant iedere maand met een nieuwsbrief met informatie over onze evenementen. Wil je je erop abonneren? Neem dan contact op met Carola via e-mail. admin@dutchcourier.com of telefoon 0437-757-393. Een documentaire onthult valkuilen van biologische landbouw. In de nieuwe documentaire Paved Paradise nemen bioloog Hidde Boersma en filmmaker Karsten de Vreugd de biologische landbouw op de schop. Is dit wel zo goed voor de natuur als ons altijd is voorgelegd? Gaan we nou weer een depressieve film maken waarbij we mensen een kutgevoel geven? Zo leidt regisseur Karsten de Vreugd de documentaire in. En het is een terechte vraag. De landbouw in de laatste jaren is een heel veel besproken onderwerp. Van de stikstofcrisis tot ontbossing, de landbouw gaat als onderwerp gepaard met klimaatproblemen en negativiteit. Paved Paradise poogt op een luchtige manier een serieus onderwerp aan de kaak te stellen. De biodiversiteit op aarde gaat achteruit en de biologische landbouw draagt bij aan dit probleem. En biologische landbouw wordt veelal gepresenteerd als de milieubewuste manier van landbouwbedrijven. Geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest. Volgens de Organisatie voor Boeren en Tuinders is biologische landbouw een allesomvattend systeem waarin boeren en telers nauw samenwerken met elkaar en met het natuurlijke ecosysteem om hoogwaardig voedsel te presenteren, quote unquote. Bepaalde producten in de supermarkt hebben een logo met een groen blaadje, het EU-logo voor biologische productie. Dat betekent dat deze producten biologisch zijn en de consument gaat er dus van uit milieubewuster bezig te zijn bij het kopen van deze alternatieven. Maar is dat echt zo? Hidde en Karsten gaan op reis om de waarheid achter biologische landbouw aan het licht te brengen. En ze spreken met deskundigen en Europa-parlementariërs over voedselproductie en de stand van zaken rondom de biodiversiteit. Komt biologische landbouw de biodiversiteit ten goede? En dit vraagstuk brengt hen de hele wereld over. En het antwoord blijkt? Nee. Voor biologische landbouw is meer grond nodig voor dezelfde opbrengst. De biodiversiteit is juist gebaat bij intensivering, meer voedsel produceren op kleinere landstukken. Paved Paradise is van april 23 in Nederland te zien in bioscopen en filmhuizen door heel het land. De documentaire weet op humoristische en vlotte wijze een serieus probleem uiteen te zetten. En brengt zo een waardevolle bijdrage aan ons beeld van de Nederlandse landbouw. Dus zoek het even op. Paved Paradise, documentaire. In Nederland te zien. Moet je doen.

En dat was Boudewijn de Groot met Ken je dat land? En ga verder met een liedje van Erik van Klinken. Dit is het land.

En dat was Gordon met Nu zet ik de wereld op zijn kop. En het laatste liedje voor vandaag is van Christophe. En die zingt over dit programma. Want dat gaat over de optimist.

de luisteraars. Ik ben weer bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.